Houd je leer tevreden te zijn met wat er maar hij houdt, of veel of weinig. Jacobus verdampt niet mensen wil ze rekweren, dat is liever de verwantschaft dat ze met ihre schatzen houden. Nach een zaak dat hij verfeerstalt, is wil ze ihre schatzen je treien houden. Dan is er ook de zaak wat ze door met deden nodig dat ze rekweren geworden. Jezus vertelt geschichten die van mensen weren, die niet een rechte stalling te schatzen in de eeuwigheid houden. Hij vertelt een geschicht van een farmer die een grote ernte had. Hij wist niet wat hij daarmee doen zou. Hij kwam tot de entschluss dat hij zijn stalling doelrijten wordt in geraten boer. Zo'n plannen zijn niet aanrecht wat hij dan ziet en wat God te hem ziet, is wat wichtig is. In Lucas, de 12e kapitel, de 18 met 21e vers, is dat eeuwige poort van de geschicht beschreven. Dan zegt hij, dit is wat ik wil doen. Ik wil mijn spikkers doelrieten en boer geraten. En daar wil ik al mijn getreid en mijn zaken toop en inzamelen. Ik wil te mijn zeel zeggen, zeel, du hast veel hebben goed voor veel jaren toop je leicht. Zie ruhig, aat, drink en vrede. Oba, God zegt te hem, du noa. Deze nacht wordt die ziel van die gevorderd worden. En wem ziet wat dat dan zijn dat u toop gezameld hast? Zo is in ieder die voor zichzelf een schatz inlegt, over es niet rijk God je in Eva. Mensen die geld en andere irdische zaken het ziel maken, zijn niet klug. Dat is alles verjankelijk. Wat worden ze daar met doen, wanneer ze nu dat eng van ihr leven komen worden? Als de Heer Jezus reden deed van hoe mensen aanvallen zullen en wat ze erwarten kunnen, zei hij dit in Markus 8, 36 en 37, dan wat wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganse welke gewint, of aan dat wordt zijn ziel kosten? Of wat kan een mens een toets geven voor zijn ziel? God rekent een ziel veel meer weer te hebben als de ganse welt. Doch zijn er veel mensen die er tijd een aanstrenging aan irdische dingen verbroken en geen acht geven op God en de eeuwigheid. Mijn vriend, wanneer du geen gedanken je geeft hast tot de eeuwigheid, dan bedenk die dat bitte. Daar wordt een tijd komen, wanneer dein leven op deze eeuw tot een eind komen wordt. Wo wirst du in de eeuwigheid zijn, wanneer du zo aanhelst als dat nu met die is? Neem de Heer Jezus als din heiland aan, en hij wordt die nu dat eeuwig leven geven. Dan wordt u eeuwiglijk met de Heer Jezus zijn. Verslans dat niet. Als Jacobus in de wereld hier in dat 5e kapitel schreef, had hij zo'n mensen hem zijn direct geworden weer, wil ze anderen beschommeld houden en den gebrokt houden. De zijn zo'n die er arbeider niet recht behandeld ha. En die geen medelijd met de arme had je gehad. De Heer Jezus had ook een geschicht in Lucas 16, 19 en 31 van een rijke man en een arme man, benoemd Lazarus, die dag voor dag voor de rijke man zijn poortje gelegd wordt. Hij had slims en had een verlangen dat hij kon een kremels hebben van de rijke man zijn eten. Of hij de kreeg, wordt ons dat niet gezegd. Hoe des man zo recht wie geworden wordt ons ook niet gezegd. Wat hier zo aanrecht weer dat de rijke man niets deed, zodat hij dem arme man helpen kon. Hij had meer als genoeg voor zichzelf en deed God niet eer met wat hij had. Zijn hart weer niet recht met God, en als hij starf, vond hij zichzelf in een haal. Hij weer niet in een haal wil zijn recht wie je was, maar wil zijn recht zijn wie zijn God geworden. Een mens kan bloos tegen den geloven en dem Heer Jezus zelig worden, op zo'n zeligheid wordt zich hem leven klaar bewezen. Dan is er nog een geschichte Jezus vertaald, dat met geld te doen heeft, en hoe dat reich gebruikt zal. Dit is in dat eerste poort van Lucas 16 beschreven. De geschicht is van een rijke man, die een huisverwalter had. De rijke man hield dat zijn huisverwalter zijn habengoed verkozen deed.
Hij rookt aan een nen en

Denkt aan dat hij niet langer zijn huisverwalter kan zijn. De huisverwalter weer over scharpzinnig. Hij roept zonen en hen die zijn meester veel schuldig waren, en zegt aan dat wanneer ze voorts betalen worden, dan worden ze niet zo veel terugtolen moeten. En deswaar wordt hij veel vriend tot zichzelf en schmeichelen, zodat wanneer arme Rutje staat wordt, dan worden ze arm bevriendje. Dan zegt Jezus dit, tot zijn heren en Lucas het 16e kapitel, 9e bij 12e vers, dit zijn ook wichtige woorden. En ik zei junt, maakt voor junt zelfs vriend met de aangereichte mammon, dat wanneer die met eenmaal niet door is, worden die junt een eeuwige woning opnemen. Wer hem geringste true is, is ook een grote true, en die hem geringste aangereicht is, is ook een grote aangereicht. Daarom, wanneer je hem aangereichte mammon niet true zijn, wer wordt jun dan onvertrouwen wat werkelijk true is? En wanneer je niet true zijn met dat wat een anderem je heet, wer wordt jun dat geven wat angst is? Dat is gewoonlijk de rijke mensen die andere doldrekken en onjeklingen. Op een wanzoon die recht hem ha, dat voor God zijn arbeid en voor andere brokken worden, dan worden ze God zijn zegen hebben. Dan wordt ook wat andere passeren. Wanneer dat voor God zijn eer gebruikt wordt, dan wordt dat vriend maken, wil ze worden van de Heer Jezus heren, en veel worden zich bekeren. Wanneer God zijn kingen alle aan hemel toop komen worden, dan worden zo'n mensen die zich der zo'n werk bekeerd ha, komen en den en de eeuwige woning opnemen. Also geld is niet slecht oder goed. De vraag is dit, hoe wordt dat geld gebruikt? We weten alle, dat geld een ding is dat ons alle veelt. We gebruiken dat zo dat we eten, kleden en woning verzorgen kunnen voor ons en onze families. Dit is wat God van ons verlangt. Over wat we met dat evrige doen is waar we zeer oppassen moeten. De vraag dat we ons zelfs vragen moeten is dit. Doen we even onze schatzen harsen, of doen we schatzen even ons harsen? We hebben God zijn woord, en de Heilige Geest woont in ons. Also terwijl we de wijsheid en de macht hebben, dit recht te beantwoorden. We moeten dem Heer de volmacht geven, zodat hij in ons harsen kan. Zonen die waarde geboren zijn, moeten behouden dat ze in een wereld leven die godloos is. Zonen die rijk zijn en godloos zijn, worden andere doldrekken en worden dat voor Christen zeer schwaar maken. De Heer Jezus zei te zijn jongen, en der gaat zijn woord te ons, in Johannes 16:33 en 14:27, dit heb ik u nu gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben. Aber ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En dan 14:27, ik laat junt den vrede. Mijn vrede geef ik junt. Ik geef junt niet zo als de wereld junt geeft. Laat junt niet hem hart beanroeien en doet junt niet angsten. Dat is immer een vraag geweest in deze wereld. Waarom zijn de godlozen zo goed af? En waarom doen de gerechte lieden? Doof schrift dit in de 37e psalm, 35 en 36e vers. Ik heb de godloze gezien dat ze een grote macht zijn geweest en heb zich zo als een rijkelijke boom en goede eerd gespreid. Doch is hij verschwongen en check, hij is niet meer. Werkelijk, ik zag het voor hem, maar ik kon hem niet vingen. Door zijn tijden, wanneer we ons wensen dat we zo als de rijke kunnen zijn. Maar dat is niet een goede wunsch, vriend. Hier is hoe de psalmschrijver Asaf dat verstelt. 73e psalm, 2e en 3e vers en de 11e vers en dan 16 en 17e vers. Maar wat mij dat aanbelangt, mijn feit had de meest gestolpert. Mijn stolper had de meest gelept. Dan ik weer afgenstig over de puchse, als ik dat wohlhabend van de godloze zag. En ze zeiden, hoe weet God, en is door chantnis met hem allerhechste?
als ik dacht hoe ik dit verstaan kan, weer dat te verdrietig voor mij. Maar ik en God zijn huis in een keim, dan verstond ik wat eng weer. Dat eng van een godloze leven is niet, wat mensen werkelijk willen hebben. Daar zijn over veel mensen, die in de godloze erwaag wandelen. Wanneer du een van den best, o bitte mijn vriend, dan draai die raam en kom en God zijn weg in een.

Nu Jacobus dat vijfde kapitel, het derde bij het zesde vers. Hij reed nog weder van de rekken. Jun galt eenzelfde als verrastet, en dat jeft daarvan wordt een zeichnis jegen jun zinnen, en wordt jun vlees opvreten zoals vier. Je haar schatz toop je leicht en de laatste door. Checkt, dat loon voor june arbeider, de june vlekken je eefst haar, dat je trig je hula haar, schricht, en dat je schricht van den die je eefst haar, es en dem hert zeba oot zine uren, en dan je komen. Je ha appeerd, ippig en hoog her je leeft. Je ha june horte je maast, zoals tom schlachtsdag. Je ha de je rechter veroordeeld, en dood je mocht, en de stunde je nicht, je en on. Door zijn tijden, en jedet landje vast, wo de goede tijden, to een eng tjeme, wo jel tjeen weert houd, wo hungersnood en een tjeem. De irdische dingen zijn verjankelijk. Die worden alle schließlich verschwingen. Zo'n mensen die er leven op irdische dingen boeren, worden om eng nust hebben. Aber zo'n die er leven op eeuwige dingen boeren, worden alles hebben. De aarde wordt zo zinnen als dat zeien. Galater 6, 7 en 8. Laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarde. Dan wer immer tot zijn een het vlees zet, wordt van vlees dat verdorvenes arnte, en die die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven arnte. 1. Johannes 2, 17, en deze welt verjet, ook de last deze welt. Ober wer God zijn welle deed, wordt eeuwig blijven. De dood wordt een mens van zijn geld een andere schatze scheiden. Wanneer een mens jiet zich eerst en bloos voor dat irdische leeft, dan wordt hij niemals tevreden zijn. Hij wordt immer meer willen hebben. Voor zo'n die waarde je boeren zijn, heeft de Heer versproken dat hij voor aan verzorgen wordt. De godloze deden zogar ook den loon van ihre arbeider terughalen. Dat kennen ze niet van de Heer versterken, oh nee. Wat Jacobus en deze vers van de godloze zegt, zal ons weten laten dat we niet zullen afjastig zijn over de godloze. Zonen die aanoprechtig zijn gewaast en er leven, worden bloos God zijn oeien een oordeel voor zichzelf opleiden. De dood wordt nu aankomen groot zoals dat voor alle mensen komen wordt. Ere schatzen worden hier blijven, en zij worden ganz alleen voor God stonen moeten. Zij worden niet hebben wat aan van God zijn oeien een oordeel schonen kan. Zonen die er geld en een aanrechter waar je mocht ha, en besonders wanneer ze God zijn tjinge dolje direct ha, worden en schoon ver God stonen. Wat chevy dan van dit leren? Ik wil ons nu nog meer schriften nemen, die ons rood geven kennen. En harcht zorgvuldig, nu wat dit alles zegt, door is nust dat we ha dat God ons niet gegeeft ha. En wanneer we door voor je arbeid ha of betoeld ha, dag is dat van God. In 1. Korinther 4, 7 staat dit geschreven. Dan wer heeft die voor je getrokken? En wat hast du dat die niet is gegeeft worden? Nu, wanneer die dat is gegeeft worden, waarom poogst du die dan als wanneer die dat niet is gegeeft worden? We zullen leren tevreden zijn met zo'n als we ha. In 1. Timotheus 6, 6 bij 8, staat dit geschreven. Over Godseligheid met tevreden zijn is groter gewenst. Dan wie bracht er nust in deze welt hinein, en zeg het, heb ik nust eruit drogen. En wanneer we eten en kleden haar, dan wel we door met tevreden zijn. Jiet zich zijn, of jenstig zijn, no zich zijn en ans poche, als zij je gemeen maakt alle mensen. En dat is ook mijn Christen te vingen, schoot. Aber dat is wie dat vlees, de oude natuur, zich uittrekken wil. Dat is aber nicht, zoals de Heilige Geest zich uittrekken wordt. Wanneer wir ons dem Heilige Geest aangeven worden, dan wordt hij zich derg ons en den rechten weg uittrekken. Hebräer 13, de vijfde vers. Jun levenswandel zal ohne jiet zijn, en ziet tevreden met wat je ha. Wils God heeft gezegd, ik word junt op 10 weich verloten en op 10 weich, waar ik junt verzieme.
Dat meent dan dat man wie dem Herr Jesus ha, dan ha we alles wat ons mocht fehlen, wils hij wordt dort te zijn. Dat meent niet dat wie nicht arbeid de brücke, aber wie verloten ons op arm voor de wijsheid en de kracht dort te doen. 2 Petrus, het eerste kapitel, 2 bet 4 vers, zei dit. Mocht jullie nood en vrede vermeerd worden, durch die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch die volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat zu seiner eine Herrlichkeit und Vollkommenheit, durch wohnt er uns wertvolle und sehr große Versprechungen gegeben hat, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezing loskomen die in deze wereld is, door de last. Zolang als we in deze wereld worden zinnen, wordt door Godlosigkeit en Godloze mensen zinnen. Maar zolang als God dat erlauben wordt en de radings der nog op is, worden mensen kunnen van dat Godlosigkeit geraad worden. God heeft zich tot zijn kinderen aangegeven. Wann Gott dem Herr Jesus nicht schon deed, wird er dann irgend Wort von Anstrig holen? Römer 8, 31 und 32 haft eine Antwort für uns in dieser Sache. Wat soll wir dann zu all dit sagen? Die sind eigener Sinn nicht schon, aber am Hange für uns alle, wird er dann nicht uns mit arm, alles, will ich schenken? Deze mensen, van den Jacobus in de eerste vers in dat vijfde kapitel reden deed, moeke er geld, wil ze er arbeiden niet betalen deden. En dan ook, ze brachten er geld, en God los het leven te leven. Mensen doen dat nu ook. Andere zamelen dat toop en doen er nog te met. Zond als wie haft God ons gegeven, en dat maakt ons een verwalter voor God zijn zaken die hij en onze hang je leicht heeft. Hij wordt niet terughouden wat ons velen mocht. Eerstens heeft hij ons de raden die hem Heer Jezus gegeven, hem zandst, en dan alles wat ons velen mocht. Neem dat hem geloven aan. Bij Christus is door je nood en vrede en vrede en alles wat voor nu en voor de eeuwigheid mocht nedig zijn. De Heer Jezus wordt deine zinde vergeven, wann du am dan nog vragen worst. Hij wordt die de kracht geven, zodat du voor hem leven kanst. Aber, du moetst welig zijn, van deine zinde los te komen, zodat de Heer en die regeren kan. Hij wordt niet bloos eeuwig leven geven, aber ook vrede en vrede nu en dit leven. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Wat u al gemoeid hast, hebben we ons in deze 10-jaarstand met Jozefs familie, de elderen, zijn de bruiden, genau aangezet. En wat kon u beobachten? Wäre het niet dood, dat de Hass, Streit en Eifersucht de Gemeinschaft innerhalb van de familie ook tweemaken deuden? Het fehlde aan Leif, ook aan Fried. We zitten vandaag bij ons en onze families uit. En wat kan ik persoonlijk dat te bijdragen? Jeder einzelne is gevraagd. En weißt du, Leuvetje, ik mag die Maut. In die ene familie, ten Fried, in te einem Gouden miteinander bijdragen. Du kost ja mal lieber leien, wie du dat morgen kost. Vielleicht, indem du Tauhaarje deist, oder mal een freundliches Wort hast, oder mal hier en daar met Anfoten deist. Wone Mähligkeiten bestone für die in deine Familie ook Geld zu daunen. Ob het Josef wieder Hans Geld gone wird, wie sich seine Brüder te am verhullen worden, en wie Gott diese Familie wieder führen wird, davon

Dat Tjenja-program van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verafscheiden en word mij vrijer, wann du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein magst. En zo zei ik die vandaag op Waderheren.

Hallo Tinja, hier reed Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lief en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiden naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

De reine Wandtafel. Maar eerst wel ik in Psalm, kapitel 51, verses 3 tot 12 lezen. Hij zegt dat ze dit. God, laat die genoed even meer zo groot zijn als die terug wat je leven is. Doe nou, als die jammer wat groot is, reinig mij van mijn zinden. Wasch mij uit de grond, dat ik niet erg ga. En reinig mij van mijn zin. Ik zei mijn verschuldung aan, en mijn zin staat Emma voor mij. Jij en die, en einzig die, heb ik gezindigd en dit bijzit gedaan. Du hast dat alle je zijne, du bist er een recht wat du zeigst, en deest je recht rechten. De zin wie in mij, als ik een mutterlief onzand. En wie in mij, als ik je boere weer. Zeker verlangst u innerlijk oprechtig te zijn. In deze wijsheid merkst u mij diep in horten kloor. Reinig mij met isop, dan voor ik rein zijn. Wasch mij, dan voor ik witte zijn als snij. Dat ik mij kan vrijen en vrouw zijn. Dat mijn verbruikte charpa zich waarde vrijen kan. Check weg dat u mijn zin niet zitst. Wees al het bijzit uit mij uit. En schof in mij een reiner wat o God. En geef mij een nieuwe, vast stonende geest. De reine Wandtafel. Jennifer duikt er kader naar waarde en woont daar en wrongt dat uit. Oh, maar ik leg mijn Wandtafel zeer, mama, zei zij. Dank je schijn voor mij dat geven. Dat je het zo schijn door aan te schrijven uit de beelden te molen. En ik leg die ook smak rein te wassen. Niet bloos af te lassen. Check we niet in de rein die nu laat. Mama chimt je en stemt met Jennifer met. Du hast een goede arbeid gedaan, zei mama. Die laat ik werkelijk nog ganz nie. Den ovend, op familie aandachttijd, bid Jennifer dat God er wordt vergeven voor een zin wat zij een paar dagen terug begonnen had. Zij had al alles bekend en even reingemerkt. Opa, zij feit, zij zult zich nog eenmaal de Eva beden. En lieve God, bitte, vergeef me dat ik laatste mijn mama Lea deed. Dat deed bij ze zeer leid. Wasch mij rein van de zend en help me dat ik dat niet meer deine voor. Jennifer, zei mama als zij zich rijk meer op tumschel begonnen. God zegt ons in zijn woord dat wann wir aan de zend bekennen te arm, dan wordt hij ons die vergeven. En du hast dat ook al even reingemerkt met mij. En du durfst nicht jeder dag waar er dort betjane. Na, ik weet, zei Jennifer. Ik wil bloos zeggen merken dat ik werkelijk vergeef zie. Eenmaal, wann mijn vriend mij wordt aandennen, dan is het niet zo leicht die dort te vergeven en daarvan te vergeten. Ik wil bloos gaan dat God weet waar zijn leid mij dat deed. De nächsten Abend bid Jennifer Vader dat God er vergeven wordt. En mama red Vader met haar en zei te haar dat God haar dat alle vergeeft. Zij durft niet meer door weer in deuren. Opa, de nächsten Abend bid zij nog eenmaal dat God er vergeven wordt dat zij mama vergeleid had. En den oevend eier ze sloepen ging, zei mama te haar. Jennifer, ik wil jeren gaan dat du die Wandtafel nog eenmaal rein wasje deest, eier de sloepen geest. Nou, ik heb de al rein gewaschen, mama. De eerste gans rein. Ik heb de nicht aan je mold, nur dem dat ik de herin gemerkt. Nou, ik weet, zei mama. Opa, ik wil zeker merken dat die werkelijk rein is. Dat kan ik bloos niet toegelaten. Ik leeg bloos zeggen te merken dat alles smakrein is. Nu deed dat nog eenmaal.
Dit kan Jennifer Bliss niet verstaan. Nou, bij mama, ik kon de nus reine trien als de al is. Want de rein is, dan is de rein. Nog eenmaal wasje heb je dat nus. Jo, ik weet, zei mama. Oba, ik dacht ik wil die proeven wat te leren. Voor meer deel hast de jede oefen dezelfde zin bekend te God en te mij. We hebben die al bed dat verjeefd. God heeft in wat rein gewassen van de zin. Hij verspreekt dat hij wat er niemals meer in denk hullen. En doch, du deest jede dag wada en wada dezelfde zin bekennen. Wann hij die verjeefd heeft, dan bist du verjeefd. Dat immer wada hullen helpt die einfach nischt. En kracht zo als du met die wand hoeven. Wann der rein is, dan is je de rein. Wie mensen kennen eenmaal niet zo leicht alles vergeven en vergeten. Aber God verspreekt ons dat hij ons alles vergeven wordt wanneer we dat bekennen. Jennifer kon het nu eindelijk verstaan en dat geeft haar een grote vrede in hart. Nu wist zij dat God had haar werkelijk vergeven. Mama, was je nog eenmaal met mij te beden? Vroeg Jennifer. Ik wil God dankzij zijn dat hij al mijn zinden wegwassen deed. Nu heb ik nog wat vrouwen voor die. Vindst u nog maar zo als Jennifer deed? Kost u dat bloos niet geloven dat God die zin vergeven kan? Geloofst u dat u met Emma ware voor dezelfde zin bekennen en God om vergeving vroeg? God verspreekt ons dat hij ons alle zin vergeven wordt, wanneer we nu aankomen en die bekennen. Hij zegt hij wordt de weg wassen en de niemals waarde in denk huilen. Wanneer we als mensen ook manchmal trouble hebben met ander vergeven, God is mächtig en hij houdt zijn versprekingen. Wanneer we de zin bekend hebben, dan der we bloos zijn vergeving aannemen en am danken daarvoor. En onze vers het uitwendig leren als in 1. Johannes kapitel 1 vers 9 gezegd dat ze dit. Wanneer we onze zinden bekennen, dan is hij trouw en gerecht en verjeft ons de zinden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. En onze gedanke in deze geschichte is: God verjeft onze zin en wascht ons rein. God verjeft onze zin en wascht ons rein.

Dank zijn Tjenge voor een je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wilde niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden dat dit programma uit te strolen, neem ik dankbaar van Amantjeen, hij kan dat ook alle touwhierabaren van mijn welkomen. Ons is dat een vrije duint op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gezegende opnoem schenken.

Nu wil ik op de vandaagse afsnit uit Lucas 15 van vers 1 tot vers 10 lezen. Daar lees wie zo. Dan brachten alle taxkleiders en zinden zich nodig naar Jezus om te horen. Aber de schriftgeleerden Pharisäer grunzte door en zeiden, dis man neemt de zinden aan en atmet een top. Daarop zei hij te eind dat dit gelijknis. Wer ongejunt, wanneer hij 100 schop had, en eind van die verloor, wo dan nicht de 99 op de stap lote, en nou dat verlorene zeetje, wat hij dat funk. En wanneer hij dat fängt, lacht hij zich dat op de schouder en freit zich. En wanneer hij door met een huis kämt, roept hij zich zijn vriend en noberst op. En zegt te eind, freit junt met mij, dan ich hab mijn verlorenes schop gefangen. Ich sah junt, die Rose wurde sich auch der Engel im Himmel, meier über einen Sünder freie, der sich bekehrt, aus über 99 Rechte, der sich nicht bekehren brücke. Oder wann eine Früh 10 Silberstecher haft, in ein verlieren wurde nicht eine Lampe anstecken, und das Haus utfeie in flittig siehtje, was sie dort fingen wurde. Und wann sie dort fängt, rübt sie ihre Freunde Noberstaub und sagt, Freit junt met mij, dan ik ha dat zilverstekje vongen, wat ik verloren had. Jeroze zei het junt, waar God zijn engel zich dort te vreien, wanneer een zinder zich betiert.

0: De klok is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen en dat brood van ons leven van jou ziet Lukas 19:10, hoe dat zegt. Wils de mensen zijn als je komen die te zeggen en zeilig te merken die verloren zijn. Met deze weer neemt Jezus afscheid van Zacchaeus. Hij zei deze weer over niet bloos te Zacchaeus, over ook te al die rondom stonden en hij zegt deze weer ook van jou te ons. Dit zijn zeer bijzondere weer die uit den haren zijn muiltuimen. En deze poor weer ving wie dat ganse evangelium. Wel we die weer eenmaal einzelwies betrachten. Eerstens leert hij van de mensen zijn. Met den uitdruk wil hij zijn heerlijke jährlichkeit betonen. Keine van de profeten of de jenge hadden jemals gezegd dat zij een mensen zijn wieren. Dat weer je zelfverständlich. Aber in Jezus zijn val weer dat niet zelfverständlich. Hij wil God zien zijn, niet een mens zien zijn. Hij had bloos zijn voordat zijn troon verloten, toen van een tijd lang een mensen zijn worden. De uitdruk mensen zijn bewijst een grote deemoed en aangeven. Dat zegt de mensen zijn als je komen. Waar de hel je im Oude Testament niet nur deze dag geleerd hadden. Ze hadden zo geleerd dat uit zeeën halb komen wordt en dat de haar zijn gevangen volk wordt vrijzaten. Ze hadden zo dringendlich geleerd en nu weer de tijd endlich gekomen. Nu weer Errada gekomen. De mensen zijn als gekomen te zeeën. De waarheid is, Jezus deed durch uit zijn gans het leven mensen zeeën. Hij zocht Zacchaeus. Hij zocht de Samaritische vrouw. En hij zocht ook de oogste zinder. Hij zocht sogar de soldaten die am Kriezchen deiden. Hij deed veraan met de folgende weer beden. Voder, verjaffan, wil zij weten nicht wat ze doen. Jeroen zo als hij mensen zeeën deed als hij hier beëerd weer, zo ook zeekt hij van deel nog mensen. Door is geen mens dem hij nicht gezocht heeft. Sogar durch deze korte boodschap zeekt hij mensen. Wat wel hij zo recht met de mensen den hij zeekt? Hij zegt dat hij zelfs. De mensen zijn als je komen te zeeën en zeilig te merken. Wat meint dat? Dat is ganz leicht te erklären. Am ersten plaats meint dat van de zin geraad zijn en tweitens meint dat van vrijheid en vrede zijn. Wem immer hij fängt, oder die zich vingen laat, fängt vrijheid van zijn zin en vrijheid van de sklaverie te zijn vergonnenheid. Wann du de vrijheid eerst gevangen hast, wirst du voll vrijheid zijn, wilst deine Sünden verjeeft zijn. Nu nog dat laatste Port van diesen Vers, die verloren zijn. Wann hij die verloren zijn, siegt en zeilig merkt, dan is keiner ohne Hoopding. Wann Zacchaeus ook zo'n Mensch wie de Menschen verachten en anspielen deiden, wie hij überkrachte Person, für wem Jesus siegen deid. En daunt, wat du eine Vergonnenheit gedonnen hast, du bist ook krachte Person, für wem Jesus gekommen is. Wörtlich ober, wann für Jesus kein Mensch zur Schlacht gewast is, dann is er keiner zu Gott verarm. Du magst erst ein sein, dat du verloren bist, eier du von Jesus kost Haupt kriegen. Bist du noch verloren? Dann ist das Kraft für die, dass Jesus gekommen ist.

0: Dat je de juist Gottes treib, die zijn Gottes kinder. Voor mij is dit allemaal een interessante beeld. Ik haal mooi aan moeder van gereed. Ik denk dat nog, wens de oude model tractors, de John Deere's, want dan wordt opgedacht, je kiest weer naar de schmakke, blanke trieben. En dat blinkt ja droog zo. We stromen dat je merkt, wie we fijn de trieben topfoten deiden, wo met de machine dan kan wiederkomen. Also, je drief, niet zo? Hier redt het van, einfach in je drief. En dat leef ik als wat we dan maar eenmaal begrepen kunnen. Want ik voor God leven, want du voor God leven, dus du hast die hand gegeven, dan dat niet immer alles plus nu
1: mijn wel in een verhebbing. Met 30 minuten.
2: Leuwatö hierer Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch hinjastune.

dem Onkel van der Tante, wat in het dorp gewoond had, era van dem jong, era meidje, wat amma. Dat blijft beter zaten, als een grote troop van koppers. Ze onze uitvordering is, niet bloes van lui te reden, ook te handelen.

hoe kort ons leven hier op deze aarde werkelijk is. Veel mensen maken plannen voor hun leven, maar ze doen God niet in hun plannen aansluiten. Dat is niet hoe we wijsheid bewijzen. We weten niet wat de nächste stund ons brengen wordt. Hoe worden we weten wat een jaar van nu passeren wordt? De Bijbel zegt niet dat we geen plannen maken zullen, maar we moeten daarbij ook zeggen, wanneer de Heer wil, waar we dit of dat doen. Onze stelling, hoe we in onze harten denken, is zeer wichtig. En nu dat we naar Jacobus, dat vijfde kapitel, komen, wordt hij van een thema reden dat voor alle mensen wichtig is. Hij wordt van rijke mensen reden. Ik leef, hij redt hier van zonen die niet naar Gottesfurcht hebben. Die zijn zonen die geen tijd hebben voor God. Hoe kan dat zijn, wanneer zijn brief aan Christen geschreven is? Nou, hij schrijft dit zo dat Christen niet zullen beschommeld worden van de welt en de last die daar binnen is. Iedische schatzen worden verschwingen. En mensen kunnen iedische schatzen niet metnemen, wanneer ze in de eeuwigheid ernaar gaan. De Heer Jezus had ook veel van dit te zeggen. En we worden een poort van dat bezijnen. We moeten eerstens verstaan dat rijk zijn of geld maken in zichzelf niet aanrecht is. Dat is leven hoe dat je maakt wordt en hoe dat je gebruikt wordt en hoeveel van een mens zijn leven daarmee verwikkeld is. Daar zijn immer rijke lied en arme lied in de wereld geweest. To ene tijd zei de Heer Jezus te zijn jongen dat ze worden de arme immer hebben, maar hij wordt niet immer kerpelijk bij aan zijn. Dat is niet een zaak of wie veel schatzen hebben of weinig. De vraag is leven, wat doen we met zo'n dat we hebben? We weten ook dat geld en andere schatzen kennen voor dat goede gebruikt worden of dat bezit. En ieder mens wordt bestemmen, woont dat in zijn leven wordt zijn. Nu Jacobus dat vijfde kapitel, de eerste twee vers. Hart, je rijke mannen, hield even luid en jammeriert even de schwierigheid die even jun kämpt. Jun rijkdom is vervuld en jun kleder zijn van matte vervreten. Geld hebben en rijk zijn is niet aanrecht. Paulus geeft ons meer onrechtung in deze zaak, zoals hij deed in 1 Timotheus, het zesde kapitel, de zesde betiende vers, schrift. Over godseligheid met tevreden zijn is groter gewenst, dan we brachten nust in de wereld ernen, en zeker zijn we ook nust uitdragen. En wanneer we eten en kleden hebben, dan wel we door met tevreden zijn. Over zonen die zich vernemen recht te zijn, vallen en verzekeringen ernen en een slang, en veel norische en schedelijke begeren, zodat een mens in verdorvenis ernen zinkt. Dan geldt leef haar. Als een wartel van woont al het bezig kämpt, en eenje die door nog lasten deden, zijn van dem geloven waar gewonderd en haar zichzelf der gestoken met veel weedoor. Dit zijn zeer wichtige vaars. Als er is dat niet dat geld dat de wartel van dat bezig is, maar geld leef hebben. Geld leef hebben wordt een mens zijn hart blind maken, tot de gevoel dat daarin ligt. De Heer Jezus zei dit in Matthäus 6, 19:21, zammelt u niet schatz op de eerd, wo matte en ras dat vernichte kennen, en wo dave dat no grove kennen en stelen. Ob zammelt u schatz toop am hemel, wo matte en ras dat nicht vernichte kennen, en wo dave dat nicht kennen no grove en stelen. Dan wo dien schatz is, daar wordt dien hart ook zijn. Hier zijn we waarde zijn dat dit met een mens zijn hart te doen heeft en niet hoeveel een mens mocht hebben. Paulus zei ook dat hij had geleerd tevreden te zijn met wat Emma hij had, of veel of weinig. Jacobus verdampt niet mensen wil ze rekweren, dat is levert de verwantschaft dat ze met ere schatzen houden. Nach eine zaak dat hij verfeerstalt, is wo ze ere schatzen getreden houden. Dan is er ook de zaak wat ze door met deden nodem dat ze rijk weer geworden. Jezus vertelt geschichten die van mensen weren, die niet een rechte stalling te schatzen en de eeuwigheid houden. Hij vertelt een geschicht van een vormer,
die een grote aarde had. Hij wist niet wat hij daarmee doen zou. Hij kwam tot hem en schloss dat hij zijn staling doelrieten wordt en geraten boer. Zo'n plannen zijn niet aanrecht wat hij dan ziet en wat God te hem ziet, is wat wichtig is. In Lucas, de 12e kapitel, de 18 met 21ste vers, is dat eeuwige poort van de geschicht beschreven. Dan zegt hij, dit is wat ik wou doen. Ik wou mijn spikkers doelrieten en boer geraten. En daar wou ik al mijn getreed en mijn zaken toop en aanzamelen. Ik wou te mijn zeel zeggen, zeel, du hast veel hebben goed voor veel jaren toop je leicht. Zie ruhig, aat, drink en vrede. Oba, God zegt te hem, du noa. Deze nacht wordt die ziel van die gevorderd worden. En wem ziet wat dat dan zijn dat u toop gezameld hast? Zo is in jeder die voor zichzelf een schatz inlegt, over es niet rijk God je in Eva. Mensen die geld en andere irdische zaken het ziel maken, zijn niet klug. Dat is alles verjankelijk. Wat worden ze daarmee doen, wanneer ze nu dat eng van hun leven komen worden? Als de Heer Jezus reden deed van hoe mensen aanvallen zullen en wat ze erwarten kunnen, zei hij dit in Markus 8, 36 en 37, dan wat wordt een mens dat nutzen, wanneer hij de ganse welt gewend, ob hem dat wordt zijn ziel kosten? Oder wat kan een mens een toes geven voor zijn ziel? God rekent een ziel veel meer weer te hebben als de ganse welt. Doch zijn er veel mensen die er tijd een aanstrenging aan irdische dingen verbroken en geen acht geven op God en de eeuwigheid. Mijn vriend, wanneer du geen gedanken je geeft hast tot de eeuwigheid, dan bedenk die dat bitter. Daar wordt een tijd komen, wanneer dein leven op deze eeuw tot een eind komen wordt. Waar was du in de eeuwigheid, zenner, wanneer du zo aanhelst als dat nu met die is? Neem de Heer Jezus als din heiland aan, en hij wordt die nu dat eeuwig leven geven. Dan wordt du eeuwiglich met de Heer Jezus zijn. Verslans dat niet. Als Jacobus in de wereld hier in dat vijfde kapitel schreef, had hij zo'n mensen hem zijn direct geworden weer, wil ze anderen beschommeld hadden en den gebruikt hadden. De zijn zonen die ihre arbeider niet recht behandeld ha. En die geen metlied met die arme haaien had. De Heer Jezus had ook een geschicht in Lucas 16, 19 en 31 van een rijke man en een arme man, benoemd Lazarus, die dag voor dag voor de rijke man zijn poortje gelegd wordt. Hij had slims en had een verlangen dat hij kon een kremels hebben van de rijke man zijn eten. Of hij de kreeg, wordt ons dat niet gezegd. Hoe des man zo recht wie geworden wordt ons ook niet gezegd. Wat hier zo aanrecht weer dat de rijke man niets deed, zodat hij dem arme man helpen kon. Hij had meer als genoeg voor zichzelf en deed God niet eren met wat hij had. Zijn hart weer niet recht met God. En als hij starf, vond hij zichzelf in een haal. Hij weer niet in een haal wil zijn recht wie je was, maar wil zijn recht zijn wie zijn God geworden. Een mens kan bloos echt in geloven en de Heer Jezus zelig worden. Op zo'n zeligheid wordt zich hem leven klaar bewezen. Dan is er nog een geschichte die Jezus vertaald, dat met geld te doen heeft en hoe dat reich gebruikt zal. Dit is in dat eerste poort van Lucas 16 beschreven. De geschicht is van een rijke man die een huisverwalter had. De rijke man hield dat zijn huisverwalter zijn haben goed verkozen deed. Hij roept hem een nen en zei te hem dat hij niet langer zijn huisverwalter kon zijn. De huisverwalter weer ober scharpzinnig. Hij roept zonen een nen die zijn meester veel schuldig waren en zei te hem dat wanneer ze voorts betalen worden, dan worden ze niet zoveel terugtolen moeten. En deswaar wordt hij veel vriend tot zichzelf en schmeichelen, zodat wanneer hem een ruitje staat wordt, dan worden zij hem bevriendje. Dan zegt Jezus dit, to zijn heren in Lucas, het 16e kapitel, 9e bij 12e vers, dit zijn ook wichtige woorden.
En ik zei junt, maakt voor junt zelfs vriend met dem aangereichte mammon, dat wann die met eenmaal nicht door is, worden die junt een eeuwige woning opnemen. Wer am geringste true is, is ook een grote true, en die am geringste aangereicht is, is ook een grote aangereicht. Daarom, wann je am aangereichte mammon nicht true zijn, wer wordt jun dan onvertrouwen wat werkelijk true is? En wann je nicht true zijn met dat wat een anderem je heet, wer wordt jun dat geven wat angst is? Nou, dat is gewoonlijk de rijke mensen die andere doldrekken en onjeklingen. Op een wanzone direct am ha, dat voor God zijn arbeid en voor andere brukken worden, dan worden ze God zijn zegen hebben. Dan wordt ook wat andere passeren. Wanneer dat voor God zijn eer gebruikt wordt, dan wordt dat vriend maken, wil ze worden van dem Herr Jezus heren, en veel worden zich bekeren. Wanneer God zijn tjengen alle am hemel toop komen worden, dan worden zo'n mensen die zich der zo'n woord bekeerd ha, komen en den en de eeuwige woning opnemen. Also geld is niet slecht oder goed. De vraag is dit, hoe wordt dat geld gebruikt? We weten alle, dat geld een ding is dat ons alle veelt. We gebruiken dat zo dat we eten, kleden en woning verzorgen kunnen voor ons en onze families. Dit is wat God van ons verlangt. Over wat we met dat evrije doen is waar we zeer oppassen moeten. De vraag dat we ons zelfs vragen moeten is dit. Doen we even onze schatzen harsen of doen we schatzen even ons harsen? We hebben God zijn woord, en de Heilige Geest woont in ons. Also, tja we de wijsheid en de macht hebben, dit recht te beantwoorden. We moeten dem Heer de volmacht geven, zodat hij in ons herrschen kan. Zonen die waarde geboren zijn, moeten behouden dat ze in een wereld leven die godloos is. Zonen die rijk zijn en godloos zijn, worden andere doldrekken en worden dat voor Christen zeer schwaar maken. De Heer Jezus zei te zijn jongen, en der gaat zijn woord te ons, in Johannes 16:33 en 14:27, dit heb ik u nu gezegd, dat je en mij vrede hebben, en deze wereld waar je nood hebben. Ober ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En dan 14:27, ik laat u den vrede, mijn vrede geef ik u. Ik geef junt, niet zo als de welt junt jeft, laat junt niet am hart beanroeien, en doet junt niet angsten. Dat is immer een vraag geweest in deze welt. Waarom zijn de godlozen zo goed af? En waarom doen de gerechte lieden? Doof schrift dit in de 37e psalm, 35 en 36e vers. Ik had die godlozen gezien dat ze een grote macht zijn geweest en had zich zo als een rijkelijke boom en goede eerd gespreid. Doch is hij verschwongen en check, hij is niet meer. Werkelijk, ik zag het voor hem, maar ik kon hem niet vingen. Door zijn tijden, wanneer we ons wensen dat we zo als de rijke kunnen zijn. Maar dat is niet een goede wens, vriend. Hier is hoe de psalm schrijver Asaf dat verstelt. 73e psalm, 2e en 3e vers en de 11e vers en dan 16 en 17e vers. Over wat mij dat aanbelangt, mijn feit had de meest gestolpen. Mijn stolpen had de meest gelept. Dan ik weer afgenstig over de puchse, als ik dat welhabend van de godloze zag. En zij zeiden, hoe weet God, en is door chantnis met hem allerhechste? Als ik dacht hoe ik dit verstonden kon, weer dat te verdrisselijk voor mij. Maar ik en God zien huizen en tjeem, dan verstond ik wat er eng weer. Dat eng van een godloze leven is niet wat mensen werkelijk willen hebben. Door zijn over veel mensen die in de godloze erwaag wandelen. Wanneer du een van den best, oh bitte mijn vriend, dan draai die raam. En kom en God zijn weg en dan...

Nu Jacobus dat vijfde kapitel het derde bij het zesde vers. Hij reed nog weer van de rekken. Jun galt eenzelfde als verrast het, en dat jef daarvan wordt een zeichnis jegen jun zenne, en wordt jun vlees opvreten zoals vier. Je haar schaats toop je leicht en de laatste door. Checkt, dat loon voor june arbeider de june vlekken je eefst ha, dat je trig je hula ha, schricht, en dat je schricht van den die je eefst ha, es en dem hert zeba oot zine uren en dan je komen. Je ha appeerd, eppig en hoog her je leeft. Je ha june horte je maast, zoals tom schlachtsdag. Je ha de je reichte veroordeeld, en dood je mocht, en de stunde je nicht, je non. Door zijn tide, en jedet landje was, wo de goede tide, to een eng tjeme, wo jel tjeen weert houd, wo hungersnood en een tjeem. De irdische dingen zijn verjenklich. Die worden alle schließlich verschwingen. Zo'n mensen die er leven op irdische dingen boeien, worden om eng nust hebben. Ober zo'n die er leven op eeuwige dingen boeien, worden alles hebben. De aarde wordt zo zinnen als dat zeien. Galater 6, 7 en 8, laat je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook aarde. Dan wer immer to zijn in het vlees zet, wordt van vlees dat verdorvenes arnte, en de die tom jeest zet, wordt van dem jeest, dat eeuwig leven arnte. 1. Johannes 2, 17, en deze welt verjet, ook de last deze welt. Ober wer God zijn welle deed, wordt eeuwig blieven. De dood wordt een mens van zijn geld een andere schatze scheiden. Wanneer een mens jiet zich eerst en bloos voor dat irdische leeft, dan wordt hij niemals tevreden zijn. Hij wordt immer meer willen hebben. Voor zo'n die waarde je boeren zijn, heeft de Heer versproken dat hij voor aan verzorgen wordt. De godloze deden ze goor ook den loon van ere arbeider terughalen. Dat kennen ze niet van de Heer versterken, oh nee. Wat Jacobus en deze vers van de godloze zegt, zal ons weten laten dat we niet zullen afjastig zijn over de godloze. Zonder de aanoprechtig zijn je vast en er leven, worden bloos God zijn ogen een oordeel voor zichzelf opleiden. De dood wordt nu aankomen groot zoals dat voor alle mensen komen wordt. Ere schatzen worden hier blijven, en zij worden ganz alleen voor God stonen matten. Zij worden niet hebben wat aan van God zijn ogen een oordeel schonen kan. Zo'n die er geld en een aanrechter waar je mocht ha, en besonders wanneer ze God zijn tjinge dolje direct ha, worden en schoond ver God stonen. Wat Chevy dan van dit leren? Ik wil ons nu nog meer schriften nemen, die ons roodgeven kennen. En hart zorgvuldig, nu wat dit alles zegt, daar is nust dat we ha, dat God ons niet gegeven ha. En wanneer we daar voor je arbeid ha, of betold ha, doch is dat van God. In 1. Korinther 4, 7 staat dit geschreven. Dan wer heeft die fair getrokken? En wat hast du, dat die nicht is gejeefd worden? Nu, wann die dat is gejeefd worden, woran pochst du die dan, als wann die dat nicht is gejeefd worden? Wie zullen leren tevreden zijn met zo'n als wie ha? In 1. Timotheus 6, 6 bet 8 staat dit geschreven. Ober Godseligkeit met tevreden zijn is grote gewenst. Dan wie bracht er nust in deze welt hinein, en zeg het, heb ik nust eruit drogen. En wann wie eten en kleden ha, dan wel wie door met tevreden zijn. Jiet zich zijn, of jenstig zijn, no zich zijn, en ans poche, es zee je gemeen, maak alle mensen. En dat is ook maak Christen te vingen, schood. Ober dat is wie dat vlees, de oude natuur, zich uittrekken wel. Dat is ober nicht, zoals de Heilige Geest zich uittrekken wordt. Wanneer wir ons dem Heilige Geest aangeven worden, dan wordt hij zich derich ons en den rechten weich uittrekken. Hebräer 13, de vijfde vers, jun levenswandel zal ohne jiet zijn, en ziet tevreden met wat je ha, wils God haft gezegd, ik wou jun op geen weich verloten en op geen weich, wou ik jun verzieme.
Dat meint dan dat wanneer we dem Heer Jezus hebben, dan hebben we alles wat ons mocht fehlen, wils hij wordt dort te zijn. Dat meint niet dat we niet over de brücke, maar we verloten ons op arm voor de wijsheid en de kracht dort te doen. 2 Petrus, het eerste kapitel, 2 bet 4 vers, zei dit. Mocht jullie nood en vrede vermeerd worden, door de volle erkenning van Jezus Christus, ons Heer. Zijn Gotteskracht heeft ons alles geschonken, wat tot leven en godseligheid geheert, door de volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft tot zijn ene heerlijkheid en volkomenheid, door woont hij ons wertvolle en zeer grote versprekingen gegeven heeft, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezen loskomen die in deze wereld is, door de last. Zolang als we in deze wereld worden zinnen, wordt door godlozigheid en godloze mensen zinnen. Maar zolang als God dat erlauben wordt en de radings der nog op is, worden mensen kunnen van dat godlozigheid geraakt worden. God heeft zich tot zijn kinderen aangegeven. Wanneer God dem Herr Jezus niet schoenen deed, wordt hij dan ergend woord van ons terughouden? Rema 8, 31 en 32 heeft een antwoord voor ons in deze zaak. Wat zullen we dan te al dit zeggen? Die zijn ene zin niet schoen, maar am handgeef voor ons alle, wordt hij dan niet ons met aan, alles, welig schenken? Deze mensen, van den Jacobus in de eerste vers in dat vijfde kapitel redde, moeken er geld, wil ze er arbeiden niet betalen deden. En dan ook, ze brachten er geld en God los het leven te leven. Mensen doen dat nu ook. Andere zamelen dat toop en doen een nus met. Zo'n als we heeft God ons gegeven en dat maakt ons een verwalter voor God zijn zaken die hij en onze hang geleicht heeft. Hij wordt niet terughouden wat ons velen mocht. Eerstens heeft hij ons de raden die hem Heer Jezus gegeven, hem zonst, en dan alles wat ons velen mocht. Neem dat hem geloven aan. Bij Christus is door je nood en vrede en vrede en alles wat voor nu en voor de eeuwigheid mocht nodig zijn. De Heer Jezus wordt die zinde vergeven, wanneer du hem door een vraag wordt. Hij wordt die de kracht geven, zodat du voor hem leven kanst. Ober, du moet welig zijn, van die zinde los te komen, zodat de Heer en die regeren kan. Hij wordt niet bloos eeuwig leven geven, ober ook vrede en vrede nu en dit leven. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

Want die zijn voor oder je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, oder vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je zinnenschuld vergeeft is en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in jut met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je nou horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Fried mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Wat die olie moeit hast, hebben we ons in deze 10-jaarstand met Jozefs familie, de ouderen, zijn bruiden, je nou ook niet zit. En wat kon we beobachten? Wäre het niet dood, dat de Hass, Streit en Eifersucht de Gemeinschaft innerhalb van de familie ook tweemaal gedeide? Het fehlde aan lijf, ook aan vrede. We zitten vandaag bij ons en onze families uit. En wat kan ik persoonlijk dat daar bijdragen? Jeder einzelne is gevraagd. En weet je, lieve kind, ik maak die moed. In die ene familie, ten vrede en te einem goeden miteinander bijdragen. Du kost je maar lieve leie, wie du dat maken kost. Vielleicht, indem du touwhaartje deist, oder mal een vriendliche woord hast, oder mal hier en daar met aanvoerte deist. Wone meeligkeiten bestone voor die in diene familie ook goud te doune. Op het Jozef wieder Hans goud gone wordt, we zich zijne broeder te aan verhullen worden, en we God deze familie wieder vieren wordt, daarvan hier stu Maya in den nächsten 10-Jahrstand.

Dat Tjenja-program van Radio Segenswelle gaat vandaag nu te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. En nu wil ik mij van die verabscheiden en word mij vrijer, wann du doch bij de nächste Tjenja-stund weiter dabei sein musst. En zo zei het die vandaag op Waderheren.

0: De klok is 4, maar 30 minuten.
1: Een hartelijke groet en welkom bij wie alle nieuwe hier is. De zeer zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen je veel vrede bij het harsen. Tom, hij woont in Zuid-Amerika op een farm. Tom kreeg te zijn geburtstag een levendje cheque. Tom deed dat dan ook ganz alleen bezorgen. Met de tijd werd uit dem cheque een haan. Van de gele hoortjes gaf dat witte vader. En daarin schreef de haan de naam Vroeg Wit. Im stal deed hij daar een nest maken. En jedes Mal, wann Vrouw Wit ein Eier leicht hat, gaf ze dat Lüd bekommt. Als dat je drei Häscher en Häscher wassen deit, deit Vrouw Wit keine Eier meier leien.
2: Mama, wat is bloß leis met Vrouw Wit? Zij leicht keine Eier meier en verschwenkt ihre Mol am Getreidfleck.
1: Wacht dat mal auf, Tom. De Mama checkt Dobby ganz freundlich. En no paar Wert wist Tom woran.
2: Mama, Mama, check mal.
1: Uit dem Getreidfleck kam Vrouw Wit met ganz veel kleine Checkeltjes. Tom zine Fred weer groot. Einen Tag jubelde vier weer. De Getreidfleckjes brandden. Meest had het veer ook dat boershuis verbrand.
2: Waar is bloes Vrouw Wit? Is toi...
1: Deze gedanken wil Tom niet te eng denken, als hij op den vlek zetje ging. Daar, wat wie daar? Ganz verbrand lag ze daar veraan. Tom deed die opheven. En dan zag hij dat onder de haan alle tschekel zaten en zich uit angst alle taubdreitjes duiden.
2: Waar is dit bloes meelig?
3: Tieren hebben een gespeer dafür, wenn eine je voortkomt. Als dat vier kwam, zochte ze schutz bij ihre Mama. De Hahnhaut kon wegvliegen, de tschekeltjes nicht. Vrouw Wit läuft ihre Tschenja. En doorweens deut ze ihre Pflichte uitspreide über ernt en läuft dat vier über sich brennen. Zij heeft zich geopfert, door met ere tjenja om leven blijven.
4: Met dit kon man de lijf van Jezus vergelijken, Tom. Denk immer daaraan. Jezus is voor ons vrijwillig gestorven, door met wie leven kunnen.
1: Einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hörst du nur diese Adresse.

als tyrgmail.com. En nogmaals buchstabieren wie dat? tyrgmail.com.

Hallo Tjenja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus. Thank you.

Storket Lien. Beëerst wel ik in Roma kapitel 8, verses 31 tot 39 lezen. Hier zegt dat ze dit. Wat zal we hier te zeggen? Want God op onze ziet is, wer kon dan jegen ons zijn? We die zien in een zin voor ons alle handjuif, ons dan ik alles met arm schenken? Wer wil God zijn uitgewerde beschuldigen? God is dat die aan je reich merkt. En wer wil verdomen? Christus Jezus is hier, die je sterven is. En meer als dat, hij werd van dood opgewekt en is nu bij God te de rechte hand en bid voor ons. Wat kan ons dat wegnemen dat Christus ons geld is? Zullen lieden uit de angst, uit de vervolging, uit de honger, uit de armoede, uit de gevoel, uit dat zweet? Zoals je schreven staat. Om dien halve worden we den dag even handgeslacht. We worden als slagschop aan je zijn. Oba, en al dit hebben we de even hand. Om den zien halve die ons geld is. Ik zie mij zeggen dat niet dood uit dat leven, niet engel uit je wolken, niet jeen woord uit de toekomst. Nicht de welt even ons, oder de welt onje ons, oder irgendeine andere kreatuur ons van God zijn lijf scheiden kon, die in Christus Jezus ons in haren is. Storket Lien. Bam! Karsten zijn mama de schrik meest ab. Ze zei je verveelt ze zich, als zei dat je knol hield, bim Abwaschdash, wo Karsten abwaschen deit. Meist wurd's chime Karsten in der grote Stuf nähen, wo Mama bi ihre Nähmaschine sot. Mama, wat wo ich ne deine? Ich hab Papa sie ne baste Kofferkoffel tweetchen. Ich deit dat aber nicht mit Fleet. Dat gelab bloß it meine Hand rüht, als ich dat aufdrehe deit. Aber mi deit dat ze sehr leid. Mama neemt dat koffel en becheckt zich dat. O, ik weet dat du dat niet met vliet deidst. Dat weer bloß een eigenlijk, zegt mama. En papa wordt het niet dat zijn. Hij wordt het ook verstoenen kennen dat dit bloß een eigenlijk weer. Ober ik lijf ik kan dat water voor dich merken. Kijk hem op, dat is bloß de greep wat door los je brokken is. Kom, met me met. Ze gingen type 3 in de kerk nemen en mama nam een klein buddeltje met leem uit een schufladruid. Ze legde een paar kleine drappen van dat leem om koffel naan en een paar drappen aan de greep, waardoor luisje brokken weer. En dan hield ze die twee bieten zeer vast type voor je roots een paar seconden. Dan zat ze dat koffel op den dash en zei, nu check. Du kost dat nicht mal sein, dat dit koffel twee weer. Dat is nu zo goed als nie. Karsten checkt naar dat koffel en vroeg. Nou, wat van dat leem not wordt? Wordt dat dan nicht alle losloten? Oh nee, zegt mama, dit is zeer sterk het leem. De man bij stuur zegt nischt wat dit leem merken losloten. Dat houdt vast. Oh, dit freut mij aber zeer, zegt Karsten. Dit merkt mij ook denken aan wat verse in de Bibel, zegt mama. Nach de Bibel? Vroeg Karsten. Ik wist niet dat de mensen in de Bibel tijd al leem hadden. Mama lacht en bid. Oh, ik weet niks van als door te jane tijd al zijn de leem weer uit de nek. Aber wat ik mein is... Door zijn zeer scheine verse in de Bibel door de reden van God zijn lijf voor ons en we doen niets als op deze wereld wat ons losrieten kan van zijn lijf. En zijn lijf houdt ons vast en we durven niemand angst hebben dat hij ons niet meer leven wordt. Ah joh, zei Karsten, dat zijn mijn beste Bibelverse. Ik heb die al ganz uitwendig geleerd.
Oh, dat is een bazaar goed, zei mama. Ik hoop dat je het niemals vergeten. Mama nam Karsten zijn hand en leed hem terug naar een afwasstas. Zo, nu maak Sven voor dich met afwassen als je het ervan vergeten hebt, schreef mama. En pas op dat je niet nog meer van mijn tijd die twee breken wast. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Weetst du dat God die zeer goed is? En weetst du hoe groot zijn lijf is voor die? En voor alle die mensen op deze wereld? Hast du Jezus zijn lijf en vergeving aangenomen? Zijn lijf is niet afhankelijk van hoe goed we zijn. Zijn woord zegt dat wij kennen ons niemand zijn lijf verdienen. En hij heeft ons de gans en zonst. En zijn lijf voor ons is zo groot dat hij ons in een zin schenken deed. Onze zin op zich te nemen dat wij kunnen eeuwig leven hebben. En wanneer we aardig duinen, zijn lijf is daarnaar immer door. En hij is immer reid ons te vergeven. Wanneer we daar zware tijden gaan, dan is zijn lijf door om ons te reisten en sterk maken. En zijn lijf is voor immer. En door is niets wat ons kan losrieten van zijn lijf. En nu onze vers om uitwendig leren is in Rijma, kapitel 8, verses 38 tot 39, gezegd het is dit. Ik zie mij zeggen dat niet dood oder dat leven, niet engel oder je wolten, niet jegenwoord oder toekomst, niet de wereld even ons oder de wereld onder ons, oder irgendeine andere creatuur ons van God zijn lijf scheiden kan, die in Christus Jezus onze Heer is. En de gedanke uit deze geschicht is, God zijn lijf is voor immer. God zijn lijf is voor immer.

Dank zijn Tjenge voor en je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te vinden, iedere dag met Jezus.

0: 30 minuten.
1: Nu geven we aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
1: Dat koren en de schluw. Want weer een jonge man van jaren, was zijn benemen en zijn uitzicht dat leidt nog een oude man, hij was zeer verbeterd, zeer verdrisselijk emmer. Hij had een zeer goede leven, hij had een zeer goede afhang, hij had een schijne gezonde vrouw, een christelijke, twee kinderen, een zeer goede arbeidssteed en de fabriek. Wo die Garskat ihre Domkittels früher büden, was denn noch gebrückt worden zum Draschen. Hei wie die ein Sparta, wo die Engines alle muss uttesten, ehe die verkauft worden. En hei wie er sei ja, wie gesagt, vergaut hat ob er dort hei bloß ein Mensch wie. Mit einmal wat hij en dat hij is een super geworden. Hij heeft alles verloren wat hij heeft in de arbeidsstede kan en dan niet meer gebroken. Wie is hij zo'n schwinerie, maar ik moet merken, wanneer hij besopen is. Nu dat hij bloos hier en daar een beetje arbeiden en zijn vrienden kinder die moeten lieden door onge die. Hij brengt vast keimel meer geld naar huis. We hebben een dag arbeid gekregen bij een firma, een voordeel. Als de arbeid derg is, dat wat traagt merken. En tot de firma aan uit, $25, dat werd voor die tijd zeer veel geld. Dan jij het te fouten.

Grüßen aus einer Hüskern aus der Schenk über Oltau. Oh, das merkt man verdresslich. Na, er hat eine Hüs, aber er will nicht haben, dass sie früh am Saal noch Geld frieren. Dort will er doch eine Schenk brocken. So, er hat bloß einen Essayer Brunsch und lasst sich durch. Zum Morgen steht er ab und er hat bloß wach, ohne dass er was sagt. Und er trägt nur die Schenk. En daar fängt hij dan het eerste in een vriend zetten. Hij bestaalt zich een schnaps en als ze aan dat brengen, betoelt hij dat en dan zingen ze, oh, want heeft geld. Dan zei je de vriend ook voets alle rondom waren. Hij zet door den dag daar en drinkt met een moed met een anderen. Hij denkt doch nicht an, dass seine Eileen, seine Früh, dass die Tschüss am Gebet ist und noch viele Freunde, dass die veranbeten. Mit der Zeit, als der Tag fertig ist, dann ist er so voll gesoppen, fällt er vom Stuhl rauf und schlaft da ein auf der Flur. Und als er da liegt, die Menschen, die wohnen, wo immer die Stoppen bloß ran, die sind ja dort gewarnt, die haben einmal Eier gesungen. Als het dan oben wordt, Lothar met Emiliette der door hingen en de schenk openen, kan de vrouw door Ruud en zegt, Peter, wanneer was du om het huis schlitten? Dat is al lang tijd om het huis te merken. Oh, zegt Peter, niet te luid, niet te luid. En is hier nog, ik slaap hier. En die lump overschliet hem toch Ruud. Hoho, sagt Peter, er hat noch $5, exakt so. Und die werde ich noch proben zu kriegen. Ach, sagt der Frühe, wenn $5? Jojo, sagt Peter, ich und du, wir nehmen hier dort Kuren. Und Eileen und seine Frühe, der kriegt die Schlüf. Na, dann geht die Frühe an Träg. Sie lachen erst, da ja du immer so eine grünlich spossig ist. Und ein Stückchen steht das Ohnt ab. Jetzt muss ihn überrocken. Tragt sich dem an, er ist auch sehr verflärt. Und weil er rückgehen und sagt, oh, Peter, na und, was nicht noch erst den Schnaps zur Nacht? Na, ich lebe geworfen der nicht. Na, das würde die noch nicht schaden, nicht zur Nacht. Nee, dat wordt wel niet, over ik woord van deel niet. En dan gaat hij Ruud. Ruuden is de keile hoogst oven, de loft, die merkt zijn in koppen met storter kloor. En dan grabbelt hij door even. Zo is dat dan. Peter en zijn vrouw nemen de stik dat koren en mijn vrouw neemt de schluw. Maar dat had ik niet gedacht. En vooral aan dat bij, dat hij en Peter hadden mooi geworfd aan Eileen ere leid. Ze hadden de allebei het woord. Maar Eileen had zich de oant gewild. En Peter werd dan afgenstig geweest en nu kon hij dat sperren, die werd nog eenmaal afgenstig. Wat is dat over dat van een zind afgenstig zijn en wat traagt dat met zich? We lezen in dat boek hier, in 12. Kapitel in een afgevaars. Dat zegt door, dat niet dat uur, die wird proben, wat dat uur heet. En dan denkt ons, zo is dat hier. Jane dachten, ik schlijp en ik weet dat ik al wakker. Ik had dat gehoord. Maar dan ben ik vrouw dat ik dat gehoord heb. Dit wacht mij op. En door buiten moest er staan. En vangt de Heilige Geest om die weer te brokken. Om arm te inzicht te brengen. Met eenmaal vangt hij zich over zo om te schamen. Oh, om je het zo schlecht. Dan zit hij in. Al zijn geld en zijn arbeidssteed wat hij had, heeft hij verloren. Heeft hij alle den Peter gebracht en de superieën aan je sterken. De kampf, die wordt zeer hard door en die nacht doorbieten en dit is zijn hart. Hij valt over zeer onder zijn gewissen bedrekt. Schließlich roept hij uit, God, zie mij zijn er gnädig.
dan ik heb keine Kraft, ik kan mich nicht selbst haben. Dan zegt hij dat falsch aan. Die mensen zijn es gekomen, zeilig te merken, die wat verloren zijn. Dat is in Lukas 9 hier. Die falsch heeft dan nie hoffnung. En alleen heeft jaren al veran op alle dag zeer heftig idee. Kon het nu dan geven dat hij nu erst tot bezinning gekomen door derich? Hij had nog huis schließlich als de kampf door goes ever as mij of de wijnja. En hij schaamt zich zo zeer, hij had gewoon niet aan bad bij zijn vrouw. Hij laat zich bloos op de vloer door en slaap door. Maar hij sloop als een beetje zeit af, als hij lang gewaast is. Samarien staat hij op, als Aline niet opstaat. Dan zeg ik, daar hast u een beetje koffer in huis? Ja, dat ik heb een beetje. Maar er is dat zo wat niets. Dat hij nog koffer vraagt, die vraagt je zelfs bloos immer nog schnaps. Kon er een verandering zijn? Zij merkt aan het huis koffer en hij drinkt dat uit. Zij zegt aan niet dat hij een koffer heeft van ihre zuster gekregen. Dan hij heeft al lang geen geld naar huis gebracht. Dan zegt staat ond op en dan zegt hij, ik leef, ik wil naar de fabriek wonen, zijn als Mr. Scott. Nie nog kant. En dan gaat hij eruit, dan neemt Aline dat koffer. Oh, wat is dat benen? Dan zet ze dat de $5 benen, wat hij nog had in zijn fokje had. Oh, dan voelt ze zich over zo dankbaar, die heeft daarover al zo lang nog niet toe komen laten. Nu neemt ze dat geld en is over zo vrouw en zo dankbaar, ze vond om te zingen. Ze leeft door er zich hebben een verandering ver gewoon en onzin hoort. Want die gaat naar de fabriek en die Mr. Scott is door en die begrijpt hem ook. Leeft hoorlijk en zegt, we hebben al nog die geleerd. Al zei er, ik heb hier een Daumkerl, den kennen die alle niet instalen, der Rand niet reicht. En ik heb zo gewundert of du dat wirst kennen. Er kon hem zo dit gewoon niet verkrijgen. Nou zei ik, en ik word proeven. Dan leidt hij aan de haan door de engine en hij schaft door aan. En dat deed aan de dag derig. Ziemlich lood aan oven te nemen, dan heeft hij den omranen. Mr. Scott is nog door en hij zei, zal ik die voor dit betalen, nu op port oder west die in de arbeidsstede terug gaan. Mr. Scott is een christelijke man en hij heeft hem zijn ganse aanleggen vertaald wat hij de vrije nacht beleefd heeft. En hij heeft dan zeer moed toegesproken en hij zegt wat ik kan doen, die te helpen, dat word ik, maar blijf bestendig, geef niet op voor den vriend. Alleen hij heeft dan tussen voor die $5 gaan en met eten schepen en heeft een maaltijd uitgemerkt. Want ons wordt te ovenkast komen, dan willen ze maar wat als het de eerste jaren. Taub eten, dat zal toch nog maar wat als schijn gaan. Zij zaten leer, de kinder die hungert, die fütterte schließlich en lacht die dool. Kein Ohrend. Wat am Lothar? Met een klok neer en dan hielt ze doch Fußstapfen. Aber dat zijn niet Fußstapfen van een besopener Mensch. Dan kämt Ohrend den Namen en ze kan dat voet trekken. Dat is niet Schnaps. Die trekt nur seine Arbeit. Oh, ze is Frau. En Ohrend die entschuldigt zich dat er zo lood is gekomen. Wo sie sagt, ich sie bloß froh, dass du bist an der Arbeit gewesen, ich sie bloß dankbar, dass du bist gekommen. Wir wollen nu tot eten. Und da an dem Dach, da ist die Vereinigung zwischen diesen beiden Lied und mit Gott im Himmel. Die Engel im Himmel, die freuen sich den Abend für das, was da fährt. Und bleibt beständig. Die Fiente wird noch so stark, die können so viel von einem Armen haben. Aber immer, wenn das so schwer wird, dann hier der wird, was Peter zu seiner Frau sagt, ich und du, wir nehmen dort Kuren, aber allein, die kriegt die Schlüge. Und wo die dann gelacht haben, die waren dort, können so klar am Denk blieben. Ein Monat later, dann traf er den Peter mit Engel auf der Gauss.
die wir gereist haben, war sehr leichtholig. Sag ich, du hast uns doch nicht für jeden Ort, wir haben dich ja so lange nicht gesehen. Nee, sag ich, für jeden habe ich ihn nicht. Dort war ich auch kein Mal. Ich sehe bloß so froh, für das, was du da siehst. Na, was seh ich? Du sitzt dort, dort du und deine Frühnamen dort kuren und meine Früh allein die Kirche, die Schlüf. Hielst du dort, sag ich Peter, dort sollst du nicht hier und dort seh ich bloß zu meiner Früh, dort tat mir leid. Oh nee, sag ich und. Da will ich immer dankbar für sein, dass du dir wird hast gesagt. Ich hoffe, ich kann beständig bleiben, dass ich nie mehr darf in deine Schenken ankommen. Ich habe nicht hier in die Peter über die Sache, was du da verkeipen lässt. Dort hast du mich ganz in den Grund gebracht, was nu. Und nu hast der Heiland mich da noch weiter triggerut geholfen und ich will proben, nu. Beständig zu bleiben, für dem Heiland zu leben. Da sind zwei, die dort kuren, um uns kämpfen und dort kuren. Dort ist die Seele, was wir Menschen haben, die Schlüge, dort ist mal die Körper. Jesus und Sotom, die kämpfen beide um dort kuren. Wer wird das kriegen bei mir und bei dir? Ich und du, jeder einer muss das für sich selbst entscheiden. Möcht wie die Entscheidung von der trafen, dass der Heiland dort kuren wird kriegen.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De nieuwe gelegenheid die God ons beiden dat dit programma uit te strolen, neem je dankbaar van Amand Geen, hij kan dort ook alle touw hier waren van nieuw welkomen. Ons is dort een vrijdunt op deze weg te deinen en mocht de haar ook van jou een gesegnete opnoem schenken.

Nu wil ik op den vandaagse afsnit uit Lucas 15 van vers 1 tot vers 10 lezen. Daar lees wie zo. Dan brachten alle taxkleiders en zinden zich nodig naar Jezus om te hören. Aber de schriftgeleerden Pharisäer grunzte daarover en zeiden, dis man neemt de zinden aan en atmet een top. Daarop zei hij te eind dat dit gelijknis. Wer ongejunt, wanneer hij 100 schoop had, en eind van die verloor, wo dan nicht de 99 op de stap lote, en nou dat verlorene zietje, wat hij dat funk. En wanneer hij dat fängt, lacht hij zich dat op de schouder en freit zich. En wanneer hij door met een huis kämt, roept hij zich zijn vriend en noberst op. En zegt te eind, freit junt met mij, dan ik heb mijn verlorene schoop gefangen. Ik zei junt, je roze worden zich ook de engel im Himmel, meier even einen Sünder freie, der sich bekehrt, aus even 99 Rechte, der sich nicht bekehren brücke. Oder wann eine früh 10 Silberstecke haft, in eind verlieren wird, wurde nicht eine Lamp anstecke, und das Hus utfeie in flietig sieche, was sie dort fingen wird. Und wann sie dort fängt, rübt sie ihre Freunde Noberstaub und sagt, freit junt mit mi. Dann ich hab dort selber Städtje gefangen, wo ich verloren hat. Jerozo sah ich junt, wo Gott seine Engel sich dort freie, wann ein Sünder sich bekehrt.

0: De klok is eind.
1: Psalm 134. Opfordering dankbaar te zijn. Een lied op de reis naar Jeruzalem te zingen. Komt, loof den Herrn, all je dem Herrn singe deiner, der de nacht am Herrn sing hüst deinen. Dort am Heiligtum jene Heng abheben, en den Herrn loven. Mocht de Herr, de Himmel in ihr gemerkt haft, jünt uit Zion zeinen.

Psalm 136. Zing je leeftijd niemals op. Dank den Herrn, wil zij es ons teuje doen, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dank den God, eva alle jetta, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dank den Herrn, eva alle Herrn, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dem die allein grote wunder deed, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dem die aan zijn wijsheid de hemel gemaakt haft, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Der de eerd eva de woorden gespreid haft, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Der de grote licht amuk, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. De zon den dag te regeren, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. De moon en de stieren, de nacht te regeren, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. De Egypten er de eerste boeren sloeg, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. En Israël ruit bracht, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dech een gewaltje hond en een uitgestrekte arm, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Die dat schelp meer uiteindelt, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. En Israël leidt tot dech konen, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Die den Egyptischen tjennig in zijn armee am schelp meer verzeibt. Zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Die zijn volk dat je wildnis leidt, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Die je woltje tjennig sloeg, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dem de stortje tjennigs doodmilk, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Zihon de Amorita er tjennig, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Og den tjennig van Bashan, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. En hij juif aan er land als oorfgeld, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Een oorfgeld verzint knijt Israël, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. De aan ons dacht, als sie onderdrukt worden, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Hij raad ons van onze vriend, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Die mensen, vee en tieren en al het geschoffene voordat. Zing je trouw wat je leef, haf chijn eng. Dank dem God im Himmel, zing je trouw wat je leef, haf chijn eng.